Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Friske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer open houden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Friske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag
1: dichtbij. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Friske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk op 1 oktober te laten sluiten, zoals was afgesproken. Het COA wil het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat de 300 bewoners nergens anders heen kunnen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Over de oorzaak van de crash en het lot van de inzittenden is nog niets bekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Een 27-jarige Lelystedeling wordt klemgereden in Breda tijdens een proefrit met een gestolen auto. Eerder die dag had de man contact met de verkoper van de auto en wilde hij graag een proefrit maken. Vervolgens zag de verkoper de auto niet meer terug. De eenheid landelijke expertise en operaties van de politie had dat geluk wel omstreeks 8 uur 's avonds op de A27. Tijdens een achtervolging vertoonde de verdachte gevaarlijk rijgedrag. Er kwamen 2 politieauto's aan te pas om de auto uiteindelijk klem te rijden in Breda. Nadat de verdachte was aangehouden, ontstond er brand in de auto. Het is nog niet duidelijk hoe die is ontstaan. Dat het om een auto ging die te koop stond, was wel duidelijk. Want achter het raam hing nog een briefje waarop stond: te koop €800. Je gaat je zo wel afvragen of het niet goedkoper was geweest voor de man om gewoon de auto te kopen. Verder bericht Omroep Flevoland dat het waterpeil in het IJsselmeergebied de aankomende dagen waarschijnlijk nog enkele centimeters zal gaan zakken. Inmiddels zit het op een kritieke ondergrens van 30 centimeter onder NAP, wat inhoudt dat we al mogen spreken van een watertekort. Dat houdt in dat de waterschappen rekening moeten gaan houden met de rangorde bij waterschaarste, de verdringingsreeks. Hierbij wordt gekeken welke gebruikers voorrang krijgen bij watergebruik. Dit zal waarschijnlijk in eerste instantie om sproeiverboden gaan voor bepaalde landbouwgewassen. Misschien dat ze wat water kunnen lenen uit de Torenvalktunnel. Die staat namelijk al maandenlang vol na een enkele regenbui. Het blijkt dat de 3 afvoerbuizen gebroken zijn. Nu dat bekend is, kan er eindelijk aan de permanente oplossing gewerkt worden. Het is alleen nog niet duidelijk wanneer dit gaat gebeuren. Dus tot die tijd nog even met de benen omhoog door de plassen op de fiets of met hoge kaplaarzen als u lopend bent. Als laatste hebben we ook nog weer een gedicht van de week. Deze keer geschreven door Leandra Vleeschouwer. Ze is een jonge dichteres en heeft als schooldichter in Flevoland haar liefde voor poëzie aan kinderen meegegeven. Dit gedicht schreef ze voor haar dochter die in 2021 na 19 weken zwangerschap helaas is overleden. Het gedicht heet Een klein mens en is te lezen op onze site.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Vandaag is het nogal onbestendig in Lelystad. Er zijn mooie momenten met de zon. Van tijd tot tijd zijn ook wolken en een paar buien aanwezig. Bij matige zuidwestenwind wordt het vanmiddag bij droge momenten hooguit 20 graden. Vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui. De wind zwakt iets af en met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het fris. Morgen en zaterdag opnieuw een afwisseling van zon, wolken en een bui. Ik denk wel dat het aantal buien minder zal zijn dan vandaag. Door een zwak tot matige noordelijke wind wordt het wel een graadje frisser. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en wordt het weer een graadje warmer. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 7 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp naar bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grote stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledistad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zanderweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. Twee zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau HALT bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met HALT. En het weer wisselvallig met soms felle buien tussendoor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden en in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak en in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuit gegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met overwegend veel bewolking te maken en er kan ook een enkele bui voorkomen in Lelystad. In de loop van de dag krijgt van het noorden de zon steeds meer de ruimte en blijft het meestal droog. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is het met maximaal 20 graden frisser dan gisteren. Vanavond eerst droog en vrij helder, later wolkenvelden en opnieuw kans op een bui. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het vannacht vrij koel. Morgen eerst nog een enkele bui, later droge en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel, want de wind blijft matig vanuit noordelijke richtingen waaien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnische

0: installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 8 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest, met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
6: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dan wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
5: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
7: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als wij 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
5: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
8: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
4: De

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl.
1: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het weer wisselvallig met afwisselend zon en felle regenbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had, volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuit gegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met overwegend veel bewolking te maken en er kan ook een enkele bui voorkomen in Lelystad. In de loop van de dag krijgt van het noorden de zon steeds meer de ruimte en blijft het meestal droog. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is het met maximaal 20 graden frisser dan gisteren. Vanavond eerst droog en vrij helder, later wolkenvelden en opnieuw kans op een bui. Met een minimumtemperatuur van 1 graad of 13 wordt het vannacht vrij koel. Morgen eerst nog een enkele bui, later droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel, want de wind blijft matig vanuit noordelijke richtingen waaien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 9 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
6: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
5: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij op

0: voor mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
1: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: We kunnen de hele nacht wel blijven praten, maar daar schieten we dus niks mee op. Ik heb echt mijn uiterste best gedaan om je te overtuigen, maar ik ben nu uitgepraat. Ook al blijf je de hele nacht huilen, ik verander toch niet van gedachten. En terwijl buiten de sneeuw valt, zou ik bijna willen dat je me tegenhield. Ik heb gedaan wat ik kon. Ik heb laten zien dat ik best veel om je geef, maar je hebt niet geluisterd. Sterker nog, je reageert zo kil dat mijn tranen meteen veranderen in ijs. Ik heb je best wat te bieden, hoor. Ik wil je, ik heb je nodig. Alleen echt van je houden, nee, dat is te veel gevraagd. Maar dat is toch niet zo heel erg? Je kunt nu helemaal niet alles hebben, want wat wil je dan? Je zegt dat je op zoek bent naar die ene grote liefde, maar ja, dat is net als het zoeken naar een korreltje goud in de woestijn. Of naar een diamantje tussen de kiezelstenen. Je kunt het proberen, maar vinden doe je het maar zelden. En toch weet ik precies hoe je je voelt. Ik weet het nog zo goed, al is het lang geleden. Dat ene meisje was de enige van wie ik echt gehouden heb. Maar de liefde was niet wederzijds. Ik zie het nog zo voor me, hoe ze me op een stormachtige avond in de steek liet. Ze gaf me nog één zoen en toen pakte ze haar koffers. En ik kon haar niet op andere gedachten brengen. Ze zei precies hetzelfde als wat ik jou nu vertel. Ze vond me leuk, ze had me zelfs nodig, maar van me houden kon ze niet. Zij vond dat niet erg, want zei ze, je kunt nu eenmaal niet alles hebben. En zo is het nu ook weer, lief. Je kunt nu eenmaal niet alles hebben in je leven.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radioLelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radioLelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag eerst met overwegend veel bewolking te maken en er kan ook een enkele bui voorkomen in Lelystad. In de loop van de dag krijgt van het noorden de zon steeds meer de ruimte en blijft het meestal droog. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is het met maximaal 20 graden frisser dan gisteren. Vanavond eerst droog en vrij helder, later wolkenvelden en opnieuw kans op een bui. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het vannacht vrij koel. Morgen eerst nog een enkele bui, later droge en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel, want de wind blijft matig vanuit noordelijke richtingen waaien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 10 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen.

0: De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon. En geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag eerst met overwegend veel bewolking te maken en er kan ook een enkele bui voorkomen in Lelystad. In de loop van de dag krijgt van het noorden de zon steeds meer de ruimte en blijft het meestal droog. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is het met maximaal 20 graden frisser dan gisteren. Vanavond eerst droog en vrij helder, later wolkenvelden en opnieuw kans op een bui. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 wordt het vannacht vrij koel. Morgen eerst nog een enkele bui, later droge en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel, want de wind blijft matig vanuit noordelijke richtingen waaien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boy.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen het persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen twee mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het begint iets drukker te worden op de wegen. Er staat nu 35 kilometer file in de regio. Onder andere op de A30 Barneveld richting Ede. Daar rijd je de file in tussen Barneveld Noord en Lunteren. Je doet er 10 tot 15 minuten langer over. Op de A50 richting Arnhem is het druk tussen Apeldoorn Noord en Afrit Loenen. Hier sta je 10 minuten in de file. Het verkeer belandt ook in de file op de A50 richting Arnhem tussen

0: Knooppunt Beekbergen en afrit Schaarsbergen. 8 kilometer met 10 tot 15 minuten oponthoud. Dan nog een file op de N50 Emmeloord richting Zwolle, want tussen Kampenoord en knooppunt Hattermerbroek doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Politie zoekt man na vondsdode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had, volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag eerst met overwegend veel bewolking te maken en er kan ook een enkele bui voorkomen in Lelystad. In de loop van de dag krijgt van het noorden de zon steeds meer de ruimte en blijft het meestal droog. Door een zwakke tot matige noordelijke wind is het met maximaal 20 graden frisser dan gisteren. Vanavond eerst droog en vrij helder, later wolkenvelden en opnieuw kans op een bui. Met een minimumtemperatuur van 1 graad of 13 wordt het vannacht vrij koel. Morgen eerst nog een enkele bui, later droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel, want de wind blijft matig vanuit noordelijke richtingen waaien. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Boei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in het midden van het land loopt op verschillende plaatsen vertraging op. Onder andere op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. 5 tot 10 minuten vertraging loop je op de A30 Barneveld richting Ede, tussen Barneveld en Lunteren. Ook op de A50 is het druk richting Arnhem, tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen, betekent dat 20 minuten extra. En tot slot nog de N306 Harderwijk richting Kampen. Tussen de aansluiting met de N302 en afrit Biddinghuizen doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 12 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg met 60 kilometer file in de regio. Op de A50 bijvoorbeeld richting Arnhem ben je 20 minuten kwijt tussen Apeldoorn en Afrit Schaarsbergen. Ook op de N306 is het druk in de richting van Kampen tussen de aansluiting met de N302 en Walibi. 10 minuten vertraging hier. Dan nog de N710 Zwifterband richting Biddinghuizen. Tussen de aansluiting met de N309 en de N305 doe je er 10 tot 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uren is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. Op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn rijdt het verkeer langzaam tussen Hoevelaken en Voorthuizen 4 kilometer. Verderop tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo 5. In beide gevallen is de vertraging 10 minuten. De A1 Apeldoorn richting Amersfoort tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk 7 kilometer. Met daar 10 minuten oponthoud door werkzaamheden. Dan de A1 verderop richting Amsterdam tussen Stroe en Hoevelaken 6 met daar 10 minuten op onthoud. Op de A50 staat een lange file van Apeldoorn naar Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 18 kilometer met een half uur extra reistijd. Op de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elde en Westervoort 3 kilometer stilstaand verkeer. Het oponthoud is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
2: 1 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
6: Op de A50 Apeldoorn richting Arnhem.

0: staat 15 kilometer file tussen Apeldoorn en afrit Schaarsberg. De vertraging is meer dan een half uur, want de spitsstrook is dicht. En meer dan een half uur is de vertraging op de A325 Nijmegen-Velperbroek tussen Elden en Westervoort, 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vondst dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuit gegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uren is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land staan files vanaf 10 minuten extra reistijd op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Tussen Apeldoorn en Kootwijk 7 kilometer langzaam rijdend verkeer. Verderop tussen Stroe en Hoevelaken nog eens 7 kilometer. In beide gevallen is de vertraging iets meer dan 10 minuten. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem kwartier vertraging tussen de afrit Wageningen en knooppunt Waterberg 7 kilometer. A50 Apeldoorn richting Arnhem tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen 12 kilometer stilstaand verkeer. Daar is het oponthoud een half uur. A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelredoom en Presikhaaf 5 kilometer file met 10 tot 15 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
1: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheimagenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land is het behoorlijk druk op de weg. De langste file van dit moment staat op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen Apeldoorn en de afrit Loenen 7 kilometer met daar zo'n 20 minuten oponthoud. De spitsstrook is daar dicht. Dan de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Langzaam rijden en stilstaan tussen Kootwijk en de afrit Hoenderlo. De vertraging is daar zo'n 10 minuten. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam ook 10 minuten vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had, volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uur is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Hoenderloo heb je al met al 20 minuten vertraging. Richting Amsterdam op de A1 sta je bij Hoevelaken 10 minuten vast. Het is ook druk op de A50 door de afgesloten spitsstroken tussen Arnhem en Apeldoorn. In beide richtingen is de vertraging 10 minuten. En op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek sta je 10 minuten in de file tussen Elden en Presikhaaf. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 5156 7311. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
1: 3 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20

0: Tegen het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan in het midden van het land veel files die zo'n 10 minuten vertraging opleveren. Zoals de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderlo. Verderop heb je ook vertraging op de A1. En richting Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken, sta je ook 10 minuten vast. De A12 heb je een kwartier vertraging van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. Heeft te maken met afgesloten spitsstroken op de A50 tussen Arnhem en Apeldoorn. Daar sta je ook in beide richtingen zo'n 10 minuten in de file. De A28 van Amersfoort naar Zwolle is het druk voor knooppunt Hattemerbroek. Daar is de vertraging een kwartier. Net als op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
3: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had, volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
3: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uren is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. In het midden van het land staan behoorlijk wat files met vertraging op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem. Tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg sta je ruim een uur vast door een ongeluk. De linkerrijstrook is daar nu dicht. Het is ook heel druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek bij Westervoort. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar heb je een kwartier vertraging tussen Wageningen en knooppunt Waterberg. Heeft ook te maken met de problemen op de A50. Daar zijn ook spitsstroken dicht in beide richtingen tussen Arnhem en Apeldoorn. En dat veroorzaakt ook vertraging. Op de A28 is het druk van Amersfoort naar Zwolle voor knooppunt Hattemerbroek. Daar ben je nu zo'n 10 minuten langer onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Radio Lelystad. Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
0: 4 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is in het midden van het land onder meer druk op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Amersfoort en Voorthuizen heb je eerst een kwartier vertraging.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. De politie heeft de dader neergeschoten. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder dat duidelijk te vertellen. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Dan het weer, vanavond opnieuw kans op buien. Morgen zon en wolken en ongeveer 18 graden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden en in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man 860 euro contant op zak en in zijn slaapkamer werd nog eens ruim 4000 euro in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuit gegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uren is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is op de wegen in het midden van het land vrij druk. Vooral door problemen op de A50 Apeldoorn-Arnhem. In beide richtingen zijn daar al spitsstroken dicht door problemen. Maar van Apeldoorn naar Arnhem heb je nu 3 kwartier vertraging tussen Apeldoorn en knooppunt Waterberg. Door een ongeluk is de rechter rijstrook daar dicht. Loopt ook vast op de N304 van Ede naar Apeldoorn tussen Wekerom en Otterlo. Vertraging is daar 20 minuten. En op de A12 heb je er ook last van Utrecht naar Arnhem. Tussen Wageningen en knooppunt Waterberg sta je ook 20 minuten vast. Verder is het druk op de A325 vanuit Nijmegen tussen Elst en Presikhaaf. Ook daar heb je 20 minuten tijdverlies. En op de A1 staat file van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en de afrit Hoenderloos sta je al met al ook 20 minuten vast. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 5 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staan nog steeds behoorlijk wat files met een kwartier vertraging op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Amersfoort en Voorthuizen. Op de A12 Utrecht richting Arnhem heb je voor knooppunt Waterberg ook een kwartier op onthoud. Het heeft te maken met problemen op de A50. Tussen Arnhem en Apeldoorn zijn de spitsstroken dicht. En van Apeldoorn naar Arnhem was ook een ongeluk gebeurd. De weg is weer vrij, maar je hebt tussen Apeldoorn en de afrit Schaarsbergen nog een half uur tijdverlies. Verder sta je een kwartier in de file op de A325... van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek tussen Elde en Presikhaaf. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
0: Radio Lelystad. De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. In een school in Fagersta in Midden-Zweden zijn een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt door een aanval van iemand met een zwaard. De dader is door de politie neergeschoten en overmeesterd. Prins Harry en een aantal bekende Britten moeten miljoenen betalen naar de verloren rechtszaak tegen de krant The Daily Mail. Het geld heeft de Mail uitgegeven aan zijn verdediging. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuit gegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uren is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. De files worden korter. Op de A50 heb je nog wel een kwartier vertraging. Van Apeldoorn naar Arnhem tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. De spitsstrook op de A50 zijn ook in beide richtingen dicht. Op de A12 sta je ook vast daar. Van Utrecht naar Arnhem tussen de afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. Daar is de vertraging bijna een kwartier. En op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten oponthoud tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

Radio Lelystad op 90.3 FM en op alle digitale providers.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij, Radio Lelystad.
3: 6 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog maar een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Op de A50 van Apeldoorn naar Arnhem heb je door de afgesloten spitsstrook nog wel een kwartiertijdverlies tussen knooppunt Beekbergen en de afrit Schaarsbergen. Op de A12 loopt het daar ook vast van Utrecht naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. De vertraging is daar bijna 10 minuten. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: Politie zoekt man na vonds dode vrouw in woonzorgcomplex op Groene Velden. Eerder deze week berichten we al over de vrouw die zaterdagavond dood is aangetroffen in woonzorglocatie Het Landleven van Woonzorg Flevoland. Naar aanleiding van dit incident is de politie dringend op zoek naar een man waarvan de foto's op de site van de politie en op onze website staan. De man maakt gebruik van een witte fiets van het merk Kalkhof. Bel 112 wanneer u deze man ziet. Maak vooral niet zelf contact. Dinsdagavond is er in Lelystad een man aangehouden die vermoedelijk drugs bij zich had, zo meldt Omroep Flevoland. De politie sprak een bestuurder van een auto aan nadat het hen opviel dat het voertuig raar geparkeerd stond. Volgens de politie hing er een hennepgeur om de man en op de vraag of hij drugs bij zich had, volgde er een vluchtpoging die de man ongeveer 2 meter heeft volgehouden. Tijdens een fouillering zijn er in de man zijn sok 8 envelopjes, ook wel ponypacks, gevonden. En in zijn slaapkamer later nog eens 180 ponypacks. Vermoedelijk zit er cocaïne in. Verder had de man €860 contant op zak. En in zijn slaapkamer werd nog eens ruim €4000 in contanten gevonden. Voor die bedragen had de man de achtervolging waarschijnlijk graag wat langer zien duren. Dat was genoeg misdaad voor nu. In beter nieuws, de gemeente krijgt een enorme meevaller. Er komt extra geld vanuit het Rijk vanuit het kader van de ICL-gelden. Over de jaren 2022 tot 2026 gaat het om ruim 7 miljoen. Dit als gevolg van een bezwaar dat Lelystad had aangetekend tegen een eerdere beschikking. De compensatie komt van het feit dat de stad te groot is opgezet tijdens de bouw in de jaren 80. Er werd vanuitgegaan dat de stad sneller zou groeien dan dat het deed, waardoor er leegstand ontstond en er openbare ruimtes en openbaar groen overbleven. Dat allemaal opgeteld drukte flink op de gemeentelijke begroting. Naast dat dit bezwaar is gehonoreerd, zal er een hogere bijdrage gelden voor 2027.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: De rest van de dag wordt de buienkans steeds kleiner in Lelystad. Vanuit het noorden komt de zon steeds vaker tevoorschijn. De komende uren is het 20 graden en waait er een matige noordelijke wind. Vanavond vrij helder en eerst droog. Later trekken wolkenvelden over en kan er wel een bui voorkomen. Dat is vooral in de nacht het geval. Met een minimumtemperatuur van een graad of 13 krijgen we een koele nacht. Morgen eerst nog een bui, maar gaandeweg de dag veelal droog en flinke periode met zon. Zondag blijft het waarschijnlijk de hele dag droog en schijnt de zon geregeld. Aan de temperatuur verandert dit weekend niet veel. Na het weekend wordt het warmer, maar blijft het licht veranderlijk. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
7: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
6: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan. En degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Tracks hier op Radio Lelystad. Kwam in 1981, was ook wel bekend onder de naam Jeffrey Barstow. Dat was zijn eigenlijke naam. Wat heb ik vanavond in petto voor je in het enige echte One to the Max? Oftewel, de 12 inches en de maxi-singles vliegen je om je oren op vrijdagavond. Ik heb een beentje aan het begin van het alfabet. Ik heb een beentje wat het over het weekend heeft. We gaan nog een beetje zoenen en we gaan terug naar 1984. Maar eerst heb ik deze van Julian Lennon, Too Late for Goodbyes uit 1984.

Eldebarge, You Wear It Well uit 1985. Een van mijn favoriete zangers. Helaas komt hij niet over de zee heen, over de plas heen. Want in Amerika toert hij nog wel af en toe rond. Geeft hij wat concerten, wat kleine concerten, intieme concerten. Maar echt de overstap maken richting Europa, dat zit er voorlopig helaas niet in. Is het nu tijd voor het alfabet? En dan heb ik het niet over het ABC van de Jackson 5, maar The Night You Murdered Love van natuurlijk ABC. Yes,

En in One to the Max hebben we natuurlijk altijd ruimte voor superlange 12 inches of maxi-singles. In dit geval is het Weekend. Class Action is de band die daarbij hoort. Komt uit 1983 en duurt bijna 8,5 minuut. Geniet ervan!

En uiteraard mag in One to the Max het Nederlandse product ook niet ontbreken. Ik neem je mee terug naar 1999. De Vengaboys en Kiss, een top 10 hit in Canada, Denemarken, België, Duitsland, IJsland, Ierland, Nederland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Destijds werd de bijbehorende videoclip opgenomen in Japan. En ja, het blijft natuurlijk een best wel van diepe productie. Oh, oh, oh.

Eurythmics 1984, uiteraard uit 1984. En natuurlijk de leadsong van de film 1984 van George Orwell's boek. Ik heb er nog één voor je. June Lodge, Prince Mohammed, Someone Loves You Honey. Dan is het 2 weekjes wachten voor weer een nieuwe aflevering van One to the Max. Want volgende week zijn wij er niet. Dan zit hier...

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Sa'ir bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Sa'ir valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
4: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat we echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
2: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
1: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: this anymore.
1: I'm just trying to tell you how it felt.

je down in LA.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien. Met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Twee uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht